met jou toop en mijn vader zijn rijk drink je voor. Als zij een dank leid je zongen houden, gingen zij eruit naar Eilboer. Dan zei Jezus te aan, deze nacht wil je alle te faul komen. Dan dat staat geschreven, ik word een schoophoord slonen, en dan wordt de Heer uit een einranen. Maar wanneer ik eerst waar de leven opgestonden zie, dan wil ik ver jou naar Galilea gaan. Dan zei Peter te aan, want de aandruk alle te faul komen, ik wil niet. Jezus zei te aan, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst du dort al dreimal verstreden haben, dort du mich kannst. Peter zei te aan, en wanneer ik met die storven moet, ik zei mij nicht los van die. En zo zeiden de jinge aula. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei te zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog wieder gonen en beden. Dan neem hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en nam hij weer angst, die hem gans treurig mag. Dan zei hij te aan, mijn ziel is treurig en in dodes angst, blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed wieder en vol op mijn gezicht en bed, mijn vader, wanneer het meerlijk is, dan laat deze lieden aan mij voorbijgonen. Doch niet zoals ik wel, maar zoals du wirst. En hij kwam terug naar zijn jinge, en die waren ingeslopen. En hij zei tot Peter, kun je niet een stund met mij toop werken? Werkt en beet, dat je niet in verzekering faulen. De geest is wellig, maar dat vlees is zwak. Jezus ging ten tweede mol en beet, mijn vader, want het niet meerlijk is dat deze lieden aan mij voorbijgonen. Dan wil ik die durchgonen. Dan dien willen moet je donen worden. En als ze terugkeem slepen die gingen vader, en konden schier niet de uren opmerken. En hij leidt aan door en ging dat derde mol en beet dezelfde weer. Dan kwam hij naar zijn jinge en zei toe aan, doe je nog immer ruhig slopen? Kijk de mol, nu is de stond hier, en de mensen zijn es verrood, dat de zinde aan worden en hen kriegen. Dan stoot nu op, en dan wel vergonen, die mij verroden deed es hier. Als hij nog reed, kwam Judas, einer van die 12, en met hem een grote heer met zebels en knappels van de eldersten, een hoge priester uit het volk geschikt. De verroder houdt aan een teken gegeven door aan, wem hij kussen wordt, dat wie Jezus, den zullen ze vastnemen. En hij kwam direct naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat best du je komen? Dan kwamen ze op en nemen Jezus vast. En denkt u, einer van die met Jezus weeren, trok zijn schwert eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem een uur aufgeschneden. Dan zegt Jezus zu dem, sterk den schwert trig, wordt han geheerd. Dan wer dat schwert nemt, wordt ich het schwert omkomen. Ich leef je nicht, dat ik mijn vader daarom werden kon, en dat die mij plötzlich meer als 12.000 engel schekken wordt? Aber wo soll dann passieren, wat je schreven staat? Dit moet zo komen. Dan zei Jezus tot de Schor, zij je met zebels en knappels gekomen mij te griepen, als wij je dort met een reiber te doen hebben? Ik heb je één dag noem anderen am tempel gezeten en geleerd, en je hebben mij niet vast genomen. Aber dit passiert alle, dat zo erom neemt, als de profeet geschreven hebben. Dan leiden de jinge aan hem sterk en vluren ervan. Die Jezus vastgenomen houden, leiden aan dan weg naar Caiaphas, den hohen priester zijn huis, waar de schriftgeleerde en älteste taub werden. Peter aber ging van wiedem hing heraan, wat op den hohen priester zijn hof, en ging en zat zich met de weg der taub dool, om te zijn, wo zich dat erom nemen word. Nu zochten de verste priester, en de ganse rood nu falsche getekenissen jagen Jezus, dat ze hem doodmerken konnen. Aber ze vongen geen grond daartoe, waren ook vele en falsche getekenissen geven. Te laatst kamen twee veer en zeiden, dis man haf gezegd, hij kan God zijn tempel doodrieten, en een drie deur waren daar opbuien. En de hoge priester stond op en zeid, hast du daarop geen antwoord?